0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar

Subaya, langs dit pad verloor. Nou volg ek die paadjie terug op my spoor. Daar was vriendskap

don't worry about. En ik zei weer eens veel goeiemorgen. Morgen Kaapstad, morgen Zuid-Afrika, morgen wereld. Ja, dus het is een nieuwe dag, woensdag. Het is daarom zo halfpad door de week. Goeiemorgen Johan, goeiemorgen Stomp, Charles. Frikkie is daar, Angela en Daniel, Danella, Danel is ook daar. Baie dankie, morgen. Lekker dat jullie samen met elkaar op die woensdag. Maar kom, ons begin met volgende oordenking.

En daar was natuurlijk ons indicator, ons tijdsein, 7 minuten na 6. Goedemorgen, wat allemaal saam keier. Neil, Philip, Jack, Johan, Bella, Linwo, Vanessa, Cole. Ja, daar is jouw klomp mensen, Angela, Charles, wat saam met ons keier. Natuurlijk via die TikTok-blad. En jy kan ook vir my boodskap stuur op die WhatsApp, 066-594-4248. And if you are living abroad, then shame on you. You should live here. It's the best country to live in. But then you have to add +27, and that's the area code for South Africa. And then 665944248. Ja, lekker koud daar bij julle. En hier so bij mij is het ook redelijk koelerig. Ek sien dit so 10 graden vanoggend toe ek hier aan toe ry. En Neil, definitief nie kort dag vir dag ook nie. Alhoewel ek het gistermiddag 'n kortboek aangehad. Gistermiddag was 'n heerlijke dag hier by ons in die Weskaap. Maar ek het toch gesê het 'n kortboek aangehad. Ek het maar een soort van weggekruip, jy weet. Want daar is baie honde in ons buurt. Het ek wil nou nie, hulle moet achter hierdie krikies, kriekies. Philip, hoe sê jy altyd die krikies aanloop nie, ne? Ja. Robert Palmer, Simply Irresistible. Hy gaan vir ons die pas aangee, want ons moet nou een beetje beweeg, die bloed daar door die aarde kry. Ons gaan nou nie volgende 100 kilometer hardloop of iets van die aard nie. Ons gaan ook nou nie in die yoga posisie in stadig asemhaal nie. Ons gaan sommer so een beetje skit krikke. Ja, dis hy, dankie Philip. Ons gaan sommer so een beetje die lyf beweeg. Nou, of jy nog onder die kombers lê, of die duwei lê, kan jy daar, tik net so jou toe en so daar, iwers, of een vinger, of een oog, of een tong, of iets van die aard. Robert Palmer, Simply Irresistible.

And the time check at the moment, 8:23. Rihanna with Disturbia. Ja, nice song indeed. Voor dit was Isaac Dafoe met Koningin van Sinne. Status quo, rocking all over the world. Hier en ek kan baie, baie lang los gehoor of gespeeld.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.

0: is je naam krijg.
1: Ik moet nou dit is je naam krijgen. Ja, die tijd is zo 4 of 5 minuten na 2. En dat was ons, met naam. Ja, ik moet jouw naam krijgen. Ons. Ons heeft het gedaan. Goedemiddag, Lennis daar, Kami, Susan en nog een paar anderen wat samen met ons keer via die TikTok-blad. En onthou ook maar net dat jy vir ons kan kom kuier. Jy kan met my gesels natuurlik ook via die WhatsApp nommer 0665944248. Maar kom ons dan kyk gou vinnig wat aangaan in ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Nou ja, ons begin sommer daar bo in Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N1 suidwaart, net na Sam Rand Laan. Vroeger ongeluk, ek sien hy is daarom nou al klaar skoongemaak, hulle het die pad daar gesluit. En ja, wat was dan nog gewees? Ja, op die stadium niks anders wat ek nou vir jou kan sê nie. Kom ons dan kyk ook gou daar in KwaZulu-Natal, wat daar aan die gang is. Motorvoertuig ongeluk op die N2 noordwaart by Umhlanga. Die linkerbaan is geobserveer, of nie geobserveer nie, obstruksie. En hulle die paai so bietjie herlei daar, so wees maar nie versigtig, so is besig met padwerke en nog die ongelukkie, kan dalk nou net so bietjie van consternatie daar veroorsaak. So wees maar net op die uitkyk daarvoor ook. En dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid by Cliffdale. Daar so ook nou so dingetjie. En dan ook dou maar net, wat is het, Saterdag wat nou kom, is die N3 Noordwaart, wat hulle gaan sluit by Marketweg tot by Nieuwe Engeland. En dit is nou van Saterdag aand 8 uur tot Sondagochtend 5 uur. En dan Sondagochtend of Sondagmiddag 8 uur, die aand, dan sit nou weer die N3 op een suidelike richting van Nieuwe Engeland tot by Marketweg. Dit is nou weer net die teenoorgestelde. En hy gaan gesluit wees van Sondag 8 uur tot Maandagochtend 5 uur. So Saterdag is dit een noordelike richting op die N3 van Market tot by Nieuw Engeland. En dan Sondag is dit weer een suidelike richting op die N3 van Nieuw Engeland na Market. Altweer van 8 uur tot 5 uur die volgende ochend. So onthou dit maar nou net daar so, hou dit maar gedagte as jy daar in die omgeving ry. En dan hier so by ons in die Weskaap, die paai stadig maar seker bezig om een bietjie beziger te raak. Mense maak seker klaar om pad te vat terug huis toe. Dan is daar ook padwerke op die N2 uitwaarts by Spineweg. Die linkerbaan is daar gesluit en jy moet dit daar ook net onthou. En dan ook zwaar verkeer op die N1 inwaart by Laar Kerkstraat. Ja, motor staan daar reeds redelijk ver daar so ook. En dan ook zwaar verkeer op die verhewe snelweg. En dit is nou uitgaande op die N1 uit die stad uit. So ja, hy tel ek nou stadig, maar seker begin hy ook nou bietjie meer voertuie op te tel. En dit lyk vir my, dit is nou al wat ek nou daar het, vroeger ongeluk op die M3, ja, dit was nou so een tykie terug, maar in elk geval. Dit is so voorlopig die eerste verkeersverslag, ons gaan weer daarna kyk, een bietjie later, ek hou jou op datum.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En ek wil nie graag vir ons borge, NCA, Namibian Clearing Agency, dankie sê vir hulle borgskap, en jy kan hulle kontak op +264 63 280 978, en hulle kan vir jou bystaan om goedjies hier oor die grense heen te vervoer. En kom ons gaan gauw nog so'n stukkie muziek, en dit is, wat kan ek nou vir jou speel? Kom ons speel Jean Boucher met Pamela Anderson.

0: En dan is allemaal het over Pamela Anderson. Ja, Jan Bacher, Pamela Anderson. Ja, jeet me, je wit stel tangen. Maar dank je van wat ook Sam Kerk. Kathleen is daar zo. Nick is daar. Kathy is daar. En Suzanne is ook daar. En ik heb nou daar iemand anders gezien. Wat ik nou niet die naam kan onthouden. Maar ja, dat is één. En ik sta nou voor Royers. Wat een beetje met verlof is. En dat is natuurlijk Fadi Pat. En ik hou je gezelschap tot zo 3:45 toe. En ja, ik ga kijken dat je mooi bij je huis uitkomt. Ik heb gevonden, gaan kijken weer naar het verkeer. En ik ga jou nou weer op datum brengen. Kom eens gevonden dan naar die winkels toe. En dan ook maar net dat als je iets wil meer weet van onze adverteerders. Gaan kijken gerust op onze webthuis. www.joustatie.net. En dan kan je zo'n beetje meer inlichting krijgen van onze adverteerders.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
0: Ja, die tijd zijn er zo 2:15 en kan je geloof, dus woensdag die 12e, ja, het is zo halfpad door die week en ook zo amper halfpad door die maand. Ja, augustus, iemand het volgend gezegd, kerstfeest staan, al staan een waai voor ons, hij staan daar bij die grens, hij wil net oorkom, maar ja, ik weet daarom niet zo mooi, ik weet daarom niet zo mooi daarvan niet, maar ja, het maakt ook nou die zaak niet, ons moet ook nou niet die maand of die week zo druk nie. Storm weer muziek. Ja, goeiemiddag. Lekker dat jy ook saam met ons kuier. Harding Joubert is ook daar. Baie dankie. Mornay. En Cabanossi. Dit is nou een woord wat ek baie lang klaas gehoor het. Maar ja, kom ons stap so'n bietjie terug in die tijd. Bless Bridges, I'm the Eagle, you're the wind. Panika!

0: with Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Merci. Is jij daar van hou?

Maar iemand het hierdag my vertel van hy het in Johannesburg gewerk baie jare terug en daar was 'n bankroof en een van sy kollegas het dit geskiet en uit paniek of nie behoorlik dink nie het die persoon toe nou op die vloer daar met die gat in die been en wat hy toe nou aan kan dink is het nou moet dit nou toemaak en hy toe 'n pleisterkie gaan haal en daar oor geplak. Nou ja, die pleisterkie het heel waarschijnlijk net 1% van die gat toegemaak. Maar eerst achterna, denk hy, dit is nou baie dom, maar hoekom nie, hy moes iets doen. En, verskoning, Roxette, ek vat jou nou terug in die tyd, 1994, crash, boom, bang.

Dat was natuurlijk Rockset daar met Crash Boom Bang, wat je daar na 1994. Goedemiddag, dus Ian, ik sta in Verroes en dat is natuurlijk Faripad. En daarin heb ik gespeeld voor die dom dingen wat ons soms aanvang. Ja, soos wat iemand wat aan een bankroof een pleisterkie oor hierdie wond geplak het, ja. Hy wil maar net, ja, maar in elk geval. Ek is seker van dat sy collega baie dankbaar was vir hom.

0: Kom ons gaan voordat dan naar die winkels toe. En nou, onthou maar net, als je meer inrichting zoekt van onze adverteerders, gaan kijk gerust op ons webteister www.joustasie.net. En jy kan bietjie meer inligting daar kry. Baie dankie, goeiemiddag ook aan pastoor Jan, goeiemiddag, lekker dat jy saam met ons kuier. En ek staan in Verrooyes wat so dagje met verlof is, ons is bezig met Varipad.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En zo 8 minuten na 3. Baie dankie, jy saam met kuier. Kom ons nog so'n stukje muziek en dan gaan ek jou ietsie vraag. Of jy dalk dit doen, maar kom ons oor eens so 'n stukkie musiek.
3: Jou stasie.

En dat is zo'n 16 minuten na drie. Jij krijgt samen met mij een examen van Drooijers. En dat is natuurlijk een varipad. Nou, ik heb net te veel gevraagd. Ik ga voor jou iets vragen. Praat jij in afkortings? Ik weet dat het was op een call was het redelijk bekend dat jij boodschappen doet en je gebruikt hier die afkortings. Nou, als iemand van je zegt, so, wat is je PVA van morgen? En die persoon zegt voor jou EWNN. Ik was gauw BDD, maar ik zei toen voor DRSG, ik KNDL. Ja. Heb je dat nou idee wat ik voor jou gezegd heb? Want als ik dat nou lees, dat ik die idee wat ik nou eindelijk voor jou gezegd heb. Maar dat komt daarop neer, wat is jouw PVA, wat is jouw plan van actie? EWN1, ik weet nog niet. Ik was nou BDD bij die dokter, maar ik zei toe voor die dokter, schrijf groter, ik kan niet dat lees nie. Ja, afkortings. Ja, het was moeite. Ik denk die jongeren hier, hulle praat nou nog zo, of hulle skryf nou nog zo. Om dit te skryf is dalk misschien een beetje meer aanvaardbaar, want je kan daarom, voor altijd nou een ouder man is soos ek, dan ga je nou zo, die versiekie, liekie, sinniekie, dingetje, ga je dat nou zo een paar keer moet deurlees om eindelijk achter te komen waarvoor dit staat. Dit het mij nou al een paar keer gevang, maar ek weet niet. Ja, ik weet niet of ik in afkortings gaan praten. In die bezigheidswereld weet ik is het redelijk populair om bezigheidsterms te gebruiken in plaats van om die lange woorden en beschrijvings van bezigheden en statistieken en weet al dat goed te doen. Maar ja, het vat maar een beetje tijd om daar achter te komen of om in dit te komen. Maar ik weet, het is een regel, je schrijft gewoonlijk die woord uit, het wat je wil hebben, en dan zet je in hakjes, die afkortings. Dat, as jy wat je verder leest, dan als je oog het vang, dan weet je, maar dis moet nou waar het gaan. Kom eens gaan een stukje muziek, en daarna, dan zit de tijd voor ons een beetje likkie. Journey, any way you want it. Hierdie is jou.

0: En kom ons kyk gou na die verkeer voordat ek jou moet groet.
1: Jou stasie verkeer.
0: Daar in Gauteng, vroeger het ek aangekondig van die motorvoertuig ongeluk daar by N1 in die suidelike richting by Sam Rand. Dit is daarom nu al skoon gemaakt en dit het voor daar nog geen vertraging vir jou verder in te hou nie. En dan in KwaZulu-Natal was daar ook paar ongelukjes wat daar gebeur het en dit is daarom alles ook daarom nu al skoon gemaakt. Een stilstaande voertuig op die N3 in die suidelike richting, net na Cliffdale, die linkerbaan, is obstructie daar so, en is ook bezig met die padwerke, en is daar in die draai van die pad, so asjeblief, goed, asjeblief, concentreer. Die padwerke hou die mense bezig, en hulle maak die paaie mooi, so kom ons wees bykie geduldig, rui maar bykie stadiger, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en daar is baie, baie vrachtmotors op die pad, ook in die aard van die saak, want hulle is bezig daar met die padwerke, en dan ook een stilstaande voertuig, een taxi op die N3 in noordelike richting, net voor Marketweg, en dan ook, wat ek nou daar gesien, dan ook een stilstaande voertuig op die N2 Suid, net voor EB Kloete, die linkerbaan is daar so obstructie, en dan ook een stilstaande trok op die N3 Suid, net voor Ashburton, waar die baan dan ook obstructie in het. En die pad is baie, baie bezig met die padwerke ook nou nog boonop. So asjeblief, ek vraag groot asjeblief, mooi rui, voorzichtig wees en hou dan ook net jou volg afstand daarsom. En dan is het by ons in die Weskaap. Die paaie is ook al redelijk aan die gang, baie bezig. Die N2 uitwaarts by Victoria, die linkerbaan is obstructie, daar staan een stilstaande voertuig, en dan ook op die N2 inwaarts by die oprit na Rhodes weg, of die M3 in die suidelike richting, daar is ook baie zwaar verkeer al reeds, so wees maar net geduldig. Ja, die paaie gaan nou redelijk beginne opbouw, en dan ook padwerk op die N2 uitwaarts by Spineweg, en dan ook padwerk op die N2 inwaarts by Settlers weg, en ja, so dit is een paar plekke waar jy moet een gedagte hou. Die paaie, die N1 verder, is al reeds bedrijwig, vooral daar teen Tygerberg Heuwel op, waar die voertuie, baie zwaar voertuie daar op is, en die pad, die N1 is nou al klaar, baie bezig, hier so van die R27, dit is waar jy afdraai na Table View se kant toe, wat dan ook baie zwaar verkeer daar ook op het. So ja, dis nou kyk jy dan na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ek sê vir jou baie dankie, jy sal my gekeur het, ek het ingestaan vir Rooi, so morgen maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek, en natuurlijk vat die pad, kom veilig by die huis, en ek sien jou morgen. Ja, lekker dag verder, veilig wees. Cheers, bye.

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dat is hartelijk een goedemiddag aan jullie. Het was zo pas 4 uur. Er is tijd voor nieuws op Hart Kiss FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Oh, ons hartelijke goeiemorgen jou, baie welkom. Hier zijn we skakeld bij jou gunsteling radiostasie. Dit is Hein, saam met jou in Huiswaarts. Huiswaarts saam met Hein op Arties FM. En dan ook rechtstreeks op die zenders van jou stasie in Riebeek Valley Radio. Wat uitsaai vanuit die Weskaap. Goeiemorgen, baie welkom. Ons vat jou huis toe tot skyns voor 7 vanavond. Morgense program met al die normale bydraes om 4:30 woorddraaityd en dan natuurlik om 5:00 het ons weer jou volgende nuusbulletin natuurlik en daarna streeks weer kwart oor 5 skant het ons nuusfokus met sportnuus om 5:30. Tussendeur bring ons jou op hoogte van verkeerssake, laaste nuusbulletin van die aand om 6:00 vanaand. Ons sal weer na die verkeer kyk, ons gaan nou na die verkeer kyk, maar dan weer so tussen 4:45 en 5:00 sal ons weer kyk wat gaan aan op die paaie, maar die verkeersverslag word elke dag aan ons verskaf en aan ons voorsien deur iTraffic. Weer eens goeiemiddag en baie welkom.

Wel, het is tijd om ons winnaar aan te kondigen van vandaagse woordraai in ons drie deelnemers. Wat deelgenomen heeft, eerste, tweede en de derde plek vandaag hier in woordraai. En, vanmiddag in die eerste plek, kom ons kijken wie het vanmiddag deurgedring. Dan sê Ronel Pieters van Bloemfontein is in die eerste plek. Strand Plakkies van die Vrystaat. Dat is die eerste plek vandaag wel gedaan. Ronel, die woord is cold. Nee, baie cold dan Bloemfontein blijkbaar. En die tweede plek, al die pad hier van Hartebees Poort, Alta Clarence, is die woord is cold. Dat is ook koud in Harties. In die derde plek nog een dame. Het is net dames vanmiddag. In die derde plek Diana Botha van Pietersburg. Die woord is cold. En blijkbaar is het ook koud daar in die noorde van die land.

Het is belangrijk vandaag in een van onze luisteraars. In die boodschap komen van Alta Clarence, die van RTB Sport. Veel geluk aan Esther Botha van Constantia Kloof. Baie geluk Esther met jou bijzondere verjaarsdag. Vandaag, ons hoop dat jy die dag geniet het. Sover, dat jy baie bederf sal wees en bederf sal word. En baie voorspoed met jou nieuwe levensjaar.

En die boodskap kom nie net van Alta Clarence af nie, maar van al die harties vriende. En Alta, en natuurlijk allemaal wat harties vriende is, as ook Esther sal weet wie dit allemaal is. Desmond Wells met veels geluk, lieve Maggie.

0: Oh, dit was Desmond Wells met veel celebrity. Mikey, nou is het tijd voor je verkeersverslag. Kom eens kijken wat de plannen aangaan. Hier die verkeersverslag aan ons verschaft door iTraffic. Kom eens kijken of daar enige waarschuwing is voor die onderscheiden provincies. Wat samenkeer hier in Huiswaard Samedijn. In die Ooskaap, ja, die Ooskaap is ook deel van die luisteraarstal. Die is daar wel, die N2 daar in Port Elizabeth in de westelijke richting. Dus die afrit vanaf Kempston weg. Als er stilstaande voertuig op die N2 West, net na die afrit vanaf Kempston, blijf maar niet voorzichtig. Ik zie die linkerskouwer van die pad is tans gesluit. Dan Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar bij die Marokka voorbijgang. Je moet kennis van die R21 in Gauteng Zuid, die afrit bij Nelmapius. Een stilstaande voertuig op die R21 Zuid, daar bij Nelmapius. Die M1 in Gauteng Zuid, afrit bij die N1, hoek met die N3. Daar was een incident geweest, ons is niet zeker wat daar gebeurde. Die is op die M1 Zuid, daar bij die afrit vanaf die N1 Noord. Rij maar net voorzichtig in daardie area. Baie druk verkeer tans op die N1 Danieuwberg snelweg. Die afrit vanaf Enterbury, rij alsjeblieft uiterst voorzichtig. Ja, als jy enig iets op die paai sien gebeur, mag jy ons in kennis stel, sodat ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku. 061-511-2602. Ons gaan een bietjie muziek maak. Ek sien ons is aan die einde, is die einde van die verkeersverslag. Dit lyk toch so, nee. Kom ons neem een vinnige, dat is nie rechtige handelsbreek op pad nie. Ons gaan vir jou so bietjie muziek maak. Maar net voordat ons kom by die Kaapenders, ek sien hier is een probleem in die Kaap. Die Indian ingaande, afrit by Van Riebeekstraat. In de westelijke richting, neem kennis van daar die baie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Van Riebeek toe, ne? Alright, goed, kom ons maak muziek, hier is een van die Carpenters en dis Top of the World, daarna is het nie tyd.
1: Artis FM.com

Hallo, hartelijk goedemiddag. Je zijn geschakeld op Hard ICFM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Het is tijd om te kijken naar jouw nieuwszaken van die dag. Je belangrijkste nieuwszaken van die dag. Nou, eens kijken, wat gaan in die nieuwswereld aan?

0: geschakeld bij je gunsteling radiostatie. Dit was 32 minuten na 5 zo pas. Hier in Huiswaarts aan het einde is het tijd voor Sportfocus. Eens een beetje kijken naar die nieuwste sportnieuws voor jou, als daar wel is. En dan natuurlijk nog een beetje muziek. Onthou, ons zit weer nieuws voor jou om 6 uur vanavond. En dan na je nationale weer. Goed, hier is een beetje rugby nieuws wat ik met jou wil deel daar uit Buenos Aires uit. En die 23-jarige Kynan Moody is een van die jongste spelers in die Springbok kamp, maar hy het reeds 4 keer in sy loopbaan in die All Blacks gespeel, so word daar berig. Die Bokke is juist bekommerd, of binnenkort, eerder, excuse, nie bekommerd, maar die Bokke is juist binnenkort in een toetsreeks teen die besoekende Nieuw-Zeelanders gewikkeld. En die kranige achterspeler reken dat die afgelopen wedstrijd in Argentinië ongetwijfeld sy voorbereidingsdoel ingedien het. Die tweestrijd in Buenos Aires gaan geen toekenning vir Prag Rugby wen nie, maar die Suid-Afrikaners het as oorwinnaars van die veld gestap terwijl die rits terugkerende sterre waardevolle wedstrijd tyd geniet het. Nou, een paar van die ouwens wat met die beserings gesukkel het is nog nie heeltemal wedstrijd fiks nie. Juist om die reden was die 80 minuten se wedstrijdtijd bitter belangrijk, so het Moody onder andere gesê. Kijk gerust op die webwerf van Marula Media vir die volledige brug. Wel, ons praat ook een beetje oor die comrades. Vir George Kush is die somme eindelijk heel eenvoudig. As jy een goeie marathonatleet wil wees, dan moet jy een goeie 10 kilometer tyd kan hardloop. Nou, is daarom sal die verdedigende Comrades kampioen by die wegspring van die APSA Run Your City reeks in Pretoria se avontuur antree. Die 28-jarige ster het in juni die Comrades route tussen Durban en Pietermaritzburg in 'n nuwe rekordtyd van 5 uur 15 minute 56 sekondes gewen. Maar sy drafstorie het vroeger heel wat lekkerlees hoofstukke van korter afstand sukses bevat. Hy het al een myl blykbaar in minder as 4 minute kaf gedraf en spog met de beste 5000 meter tyd van 13 uur, 28 minuten en 95 sekondes. Die spoedkrane is daar, gereed om opgedraaid te word. Lees die volledige berig op die webwerf van Marula Media. Ja, dat is tyd om muziek te maak. Hier op jou gunstige radio, Zaan Sonnekus. En sy nie is die ene te laat, speciaal net vir jou.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar

Nou, dat was dan een prachtig inhaal van The Kelly Family. Because It's Love, aangevraagd hier althans. Stuur een plek deelnemer aan verdachtse woorddraaien. Nou, Oscar ook kijk naar die vier. En dan na, dan speel ons deelnemer nummer drie. Verdachtse deelnemer nummer drie aan woorddraaien is een keuze van muziek. Dus Diana Botha. Ze heeft gevraagd voor daar die prachtige energie van Please Release Me. Van niemand anders dan als natuurlijk Ingeborg Lamperding. En dan heb ik voor Rosie Marie beloven. Rosie Marie van Bloemfontein was gisteren plek, deelnemer van. Kom, ik begin weer van vooraf. Rosie Marie was gisteren deelnemer nummer 3 van Woorddraai. En ze heeft ongelukkig niet haar liedje gisteren gehoord. Ze heeft gevraagd voor 48 Crash van Susie Quantrou. Dit gaan ons ook speel na die handelsbreek. So bly gerus ingeskakel ook aan beide luisteraars. Maar kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat môre se weer aan betref. Jou minimum en maximum temperature. Net hierna.

0: Ons kregen wat serie weerkantoor van die minimum en maximum temperaturen voor morgen. Het gevindig hier oopmaak. Ons begin sommer hier in Hartbeespoort. Dit is waar ons gaan begin. Om te kyk na jou minimums en maximums vir môre hier in Hartbeespoort. Wel is môre natuurlijk donderdag, kan my sluur die tyd gaan schoven by, maar dit is een baie kort werksweek gewees hierdie. Want maandag was een openbare vakantiedag. Môre is het donderdag die 13 augustus, minimum 18 in Harties en, ach nee man, ek het in mekaar, excuse, ek begin weer. Môre donderdag die 13e in Hartbeespoort is het een minimum van 8 en een maximum van 17, so dit bly koud in Harties. Ons kyk dan die rest van Suid-Afrika, Pretoria môre 8:23, Johannesburg 6:21, Rustenburg 7:25, Klerksdorp 5:24, Maikeng 7:25, gaan net die groot dorp in stede vir jou vat, Bloemfontein 3, Graadeboek aan Vriespunt 21 maximum, Kimberley 5:25, Appington 9:29, Mbombela 12:25, Pietermaritzburg 10:24, Durban 15:24, Oos-London 12:20, Port Elizabeth 11:20, en dan Kaapstad 10 maximum 18 morgen. Dit is jou minimum en maximum temperatuur. Goed, kom ons neem een vinnige handelsbreek. Daarna ons deelnemer nummer 3 aan vandagse woorddraai se keuse van muziek en Rosie Marie, wat gister deelnemer nummer 3 was. Bly geskakel.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie leven seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Voor de crash van Suzy Quantaro daar, is gisteren al gevraagd door Roosie Marie. Gisteren was zij die derde plek die al niet meer aan boord draait. Maar niet te min, nou is het tijd voor die verkeer. Die laatste verkeersverslag van die dag. Ons kijk wat gaan op die paaie aan op die laatste stadium. En die na enige iets in die gang is, die verkeersverslag aan ons verskaf door iTraffic. Wel, als het nu die bladzij 1 beweegt, ik het niks daar ontvang nie, kom ons kijk gauw hier op bladzij 2. KwaZulu-Natal, die N3 Zuid, afrit vanaf Cato Ridge Engine. Die engine 1 stop daar, ongeluk op die N3 Zuid, bij die afrit na Hammersdale's Wisselaarse kant toe. Alle banen is tans gesluit, jy gaan vertraging daar verwacht, als gevolg van daar die probleem met daar die ongeluk. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Key Ridge West, stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Key Ridge, die linkerbaan is tans gesluit. Als we die voertuigen hier aangaan, nou het amper geklink of dit vandaan komt, nee. Dit lijkt toch of het alles wat ons verkeer aan betreft is dan enige andere problemen aangemeld. Dit lijkt toch niet zo nie. Hier is dan al wat die verkeer aan betreft. Ons sal weer morgen naar die verkeer kyk. 27.06, kom ons maak muziek. Enekie van Ricky Martin en Mia. Private Emotion.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM. Muziek vir jou ore.

0: Oh, hartelijke goedenavond aan jou en lekker tot ziens aan jou. Breng ons in het einde van ons programma vanavond. Die programma is waar het samen heen en ik is weer morgen samen met jou. Het is een 4 en 7, dat morgen is het programma iets wat anders te bedanen. Uitzien natuurlijk als gevolg van een rat om 5 uur tussen 5 en 6 en hij is waar het samen heen. Maar dank je voor je samenkeur, die laatste 3 uren moet ik zeggen. Dat is heerlijk samen met jou, ons maakt morgen weer zo. Ik hoop je een heerlijke nacht en goede avond. Blijf maar warm en steeds koud aan de buitenkant. En bescherm jezelf tegen die gure weersomstandigheden. Daar waar het moeilijk is. Vanavond om 7 uur is het Dewald Maritz met Klein Saderhand samen Dewald. Ik krijg samen met jou tot om 10 uur. Zo daarvoor moet je ingeschakeld blij. Zoals gaan de handelsbreek nemen, net na die handelsbreek, speel ons uit in dit programma met Tom Jones, It's Not Unusual. En dankie vir almal se deelname aan vandag se musikale speletjie Woorddraai. Ek waardeer dit. Dankie vir die boodskappe. En ook dit sê ek voor baie baie dankie. Mag jy heerlike aand hê. Van my kant af tot môre. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Siewe.za, Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: bak ze leeg gaat. Ma's bak gaat hier op verschaat. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Ma's bak gaat hier op verschaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.

gaan. Reis die roep van ons nasie voor de toekomst wat zal staan. Met die hart van ware boeren, ons vuiste hoog gehef.

0: Tequila?
1: Tequila!
2: Woo! Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.